Neustadt.

0: Allee, wat zijn de gooien aan het doen?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: carnavalsploten.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Kamil.
3: Nee. Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

heeft ons een zoon. Wij willen allemaal een lieve zoon. Niet alleen de carnavalisten, maar ook andere groeperingen.

Kemspoat, een verdriet dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn. Die jongeren men, boeit te slapen, alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben, een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

Heren, ja, hoe verloeken gewoon. En ik heb spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede brengt en dat geld gelukkig mocht. Ik heb verdriet.

Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen? Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt. Allemaal. Bedankt.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Onsneers, zijn we gereed?
3: Welkom bij Radio Camus.
4: De tofste carnavalsplot.
5: Volonté.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsplopen.
2: A volonté.
3: Tijdens Radio Camille.
4: Heet je al gehoord van dat ons project? Je oren opgezwitcht, dat een vrienden architect. Dat zwembad van ons, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men.

Is het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld? Het verrozeken is foes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door? De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hey Strobo.
4: Ja, Stino?
3: Wie zijn die getikte?
4: Welke getikte?
3: Die druisotten door.
4: Ik

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Dolch neers vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volantij.
5: Waar zingen na over het groeit verdriet van een Olschneer die in 62 ons stad verliet voor op een ander zijn boetram hond te verdienen. Het was misère, non de Dieu.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Frank Rijs wat dat de volgende bermeester gaat uitvinden.
1: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval eet, enig in zijn soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toe vergoot.

0: Grammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

begin ontdekte couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: de gaten.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, Atoat Bea. Het kindje luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij Atoes.

0: Kasteers, Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is er het bos op.
1: Verdonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Velg 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: oplopen.
1: A volonté.
0: Tijdens Radio Kamil.
2: Aseril, abenoeken. Wij van de partoazien ik.
3: De doosendag is ons een dag, hè, moteken.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voets!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een ferne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald thuis.
3: Idioot. Dat hebben ons rap hier in Goschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jandenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hammen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de nefoor krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zij gooit wees, want ben zot van mama. Ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij gooit wees.

0: eens toch met amai.
1: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
2: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, door toch niks boven.
3: Radio Kamil, olst neers verrooid.
1: Radio voor de echte Ajoenen.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Volant.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Hey, motorken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboei. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor een metje en een petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: de gaan. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

ooit een man zijn zoon. Het is spijtig, de gebruiksaanwijziging was er niet bij. Een vrouw, dat is een vermaching, nog gesofisticeerd. Maar er is geen ene man, dat weet je hoe dat marcheert. Een vrouw

als de briche de poep ontstekt. Oet, al is dat papier-maché. Moine moet iemand schoenen stekt. Toen ik door vijf, maar respect.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Een reclame op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kloeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
5: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
4: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
5: Hoe ik kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
4: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
5: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
4: El latte sto Zorba.

0: van mijn dromen. Noor doe me voes, zijn wij vertrokken met douche schotten op de mat.
1: Hoogsneers, zijn we gereed?
2: Welkom bij Radio Camus,
3: de tofste carnavalsploeg.
4: Ah, volonté!

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
8: Oost neers wijten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Viesel, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viesel, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Eén adres, Viesel, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëis, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Bel je rap naar 053 83 99 18.
1: Viesel, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamer.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamer wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volante!
4: Waar kom je nooit? Probeer meisje te helpen. Ons hart is door. Wordt dat doe ik moeilijk goed. Waar gaan we bonen?

in Nolschte Mäge leven. Emmene Semmen, morgen is de kust. Waar zijn gerest? Ja, de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naaf verbeerden tram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten ons dan al die loten. Met ons dobbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

dochter van op on. Doris, een oudste neer verloren. En is de dood nog blijven staan. Voor Janetten van Weliers zag de vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen.

na, want onze spoorsing stak op zon, trokken we er van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander. Ik heb er dan niet op gelet, ik smoerde de eerste sigaret en het kermislief een bijsgegeven. Ook van hem ik toch geen spaar.

die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder toe verdraven. De vrouw wat ik ben mij getraat, verdien je stambeeldje in piergaat, op ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortelijk toch

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eerste alweer.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

Ons vakmanschap dingde met verstand, hè. Ze geren zelf radiobegin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de geruste kwaliteit.

0: reizen met jou mee. Radio Studio Eschemont in Olst en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.

wereld vol van vriendschap was. En qua dat gewild bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik wou dat ons vol geld echt

0: sniffert hij.
1: Maar ja, wel. Dat is een
2: kleur. Dat is een
3: douche.
2: Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een douche. Dat is een

0: lekker misschien. Een fla van de orde, hé.
1: Pas op. Nee, wat is mooi, pintje? Ja, hé, pas op. Wat is mooi bier hier, hè? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majoret Malchance.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Volant.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
4: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
4: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
4: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, ja.

ieder oes, droog zijn kroes, dat is al omgekend. Daarom zeg ik hier en na, het werd wat dat jij zelf verwint. God is

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.

0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Ien adres, Fiesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Beltje rap naar 053 83 99 18.
1: Fiesol, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Zijn we geniet?
1: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
2: Olst weer carnaval. Alle dagen
3: van. Tijd is Radio Kamil.
1: Show de Olst.
3: Wow.

0: Carnaval.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
0: Olsneers, vrouwen.
3: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volant.

0: Radio Kamel vliegt erin.
1: Met Ulsters DNA. Voor mijn enig Ulst.
2: Deze is Radio Kamel.
3: Op de Prinsjekamer hier op Prinsjesdag worden de meeste prinsjes al van hier vra vanaf. Is dat niet vreed?

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Al hij, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
7: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
8: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald.
7: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het ziet er ook vol nul sneers. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Je kan een koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jandenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Alles verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: a stane jo ons tot God en om.
1: Nu nooit meer.
0: De willow is weer was en roos, schief me kwijt om niets te proos.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: 231 in Oost. Oostenaars en carnavalisten weten het allemaal.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: voorstellingen, dat ook op een ander.
1: Radio Kamil, voor jong en oud.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volantij.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers vrood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: donderdaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoortveld nummer 15A in Olst. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als haar vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, jeet mij naar het gestoel. Olst, door gaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
7: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio Verdilt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de gerust

0: Carnaval.
1: 24 hier Carnaval muziek, omdat Dolj Carnaval is.
2: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 hier Carnaval muziek.
0: Volantijn.

goed ooit bestond. En dat er de wapens nog iemand kost verhoor. Ik wou dat ons fel van colère hetzelfde weer was.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebook.

0: of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort.

0: De Groote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de draaizotte dagen.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
1: Idiot. Dat kan ons rap in een geschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchneers. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is ook nou wel nog zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makke.
3: Ze geren zelf een radio begin. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goedste van de klant. En

zit ik op mijn gat, afgeprost zo goed als ooit geteld. Madame van de Koont in het center van de stad,

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe ik kom af te holen? Bij 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El late sto Zorba, jammer.

0: Toursteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toursteers is er het bos op.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? Dan nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Want dan droen ik mij om.

op de toort. Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten ooit blauw. Als ik even stop de boeten, je noer zeggen achter mij. Dan is van ons meneer, je moet je hem pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen, Friederien in de bres. Dan doe het gewoon

0: helemaal rood, hè. Maar gelukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze ziet er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-camille.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Camille, dat is wat ik wil.
3: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: 35 in Oost. Oostnees en carnavalisten weten het allemaal.
1: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek of kom eens langs in Ien van kantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
3: Heb jij een idee voor een bedrijf? Maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder naar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers verrood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba, Pan Olsht, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olsht.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze. De beste moussaka.
1: Hoe kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olsht.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond. Behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba. Jamas.
2: Wil je nou een keer iets wat weten? Nou, kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou uit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil. Hey, motoken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boeit. Maar hoe ik verhaal aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
3: Ze geren zelf een radio begin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radiostudio komt er nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.
2: Kiel Oost is ooit geloten, gevuld zijn al de stroten, met lachende gezichten

0: Ons is goed aan me zeilen, droit over profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen, maar vroeg toch nog ooit.

0: Ja, hey kameroot, dat is Gigi, dat is Frankie.
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg, mijn haar die zonnige moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Opzien! Zang Frankie, vet te schieren, toch is het normaal, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè.
1: Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plank in de gerief, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan het

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bolsvak Rees, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Ik weet van niet. Ik weet van niet, jong.
1: Radio Kamin, waar zijn van ooit?
2: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
0: Radio Kamin, ooit neers, verooit.
1: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoortveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Cambuur.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Cambuur, wij staan een goeie avond.
3: Deze is Radio Cambuur via onze website www.radiocambuur.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volant.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269

0: 0800-1141 of mailt reclam@radiostripkenkamiel.be.
1: Doe me voice!
2: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

Motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of borduurwerk op aan een pullover, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, busje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Thijs Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté.
2: Radio Kamil.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte Ajoen.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
7: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
7: Idiot. Dat kan ons rap hier nog schel.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat is ook nog wel nog zitten, jong.
7: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oishnees brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij!

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, atoat bij jou. Het kindje klooster. Go naar onze website Radio

0: Ons vakmanschap dingde met verstand mee.
1: En je het veren met carnaval? Zij wilde natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
1: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, hein? Dat is evident.
3: Heb jij een idee voor een bedrijf? Maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder naar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel naar
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte Ajoen.
5: Dit is Radio Kamil.
6: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
7: Oei, kom af, Tol. Beetje 053 77 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba. Jamas.
8: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar feesten en evenementen.
8: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en aanwek voor fantastische barbecue evenementen.
8: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
9: Bij de Piet, de Bols van Creëes, stationstrol 12 in Olchert.
8: Bel je rap naar 053 83 99 18.
9: Viesol, ter oude posten.
8: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Lunchneers brood.
0: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed jong, moet ik naar een ferne maroon op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld en ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eerwerk, zijn betaald is.
3: Idiot. Dat kan ons rap hier in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koek ompaletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektriekers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat is het nou wel nog zitten,
3: however.

0: Sachsen, ey, ey, Ulst, ER Sachsen, ey, Ulst, ER Sachsen, ey.
1: Sige, hoe heet me toe, permalergisch, ik schiet niet meer, want moeilijk is vol.

0: Tijdens Radio Camille
1: verjonk en nat.
2: De topste carnavalsvloer.
1: A volantij.
3: Was er met drinken?

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: je nanneke niet wat weten. Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-96-9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wilt je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Volante.

0: Een reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
5: Radio Verdichte.

0: Oersteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oersteers is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als haar vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.
3: Ja, bustekes. Wat is dat krik hier nog vrouw, man?
4: Joch, pak maar mee.
3: Nee, jongen. Ik zet kijk maar.

ons dan niet. In een smal tajurken, een blommekes motief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfallontjes specimen, direct onder macht, ons dan niet.

en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs nek ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

Oh, mijn jongen, het is omdat ik zo schoen vroeg, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Radio Kamil.
1: De carnavalsradio. Met Oilsters DNA.
2: De les tentoat was dat het oslag. Bij carnavalisten door de vandaag. Verschouden ik hier op gemintje rood en oor.

0: en Rick.
1: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
3: Doe me voice!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nog ooit ervan verschieten.
0: Radio Kamil,
2: origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Ons brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Voilà.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Camil, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Camil, origineers, voor ooit.
3: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

laat de nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Hoorfjord, Radio Camus.
1: Geluister toch mee.
2: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij de brief.

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnaval muziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Dolch is vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnaval muziek.
0: Volante.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na God ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

0: Ja, Mestkoop doet dat toch al bij onze.
1: Welkom bij Radio Camille.
2: De echte carnavalkrokers.
1: Radio Camille.
3: Met oesters DNA.

0: kamil me olštrs DNA.
1: Vergering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bert de schoof trompet, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofoon.

rollen op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om ter mis. Ze was de concentrage en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de fus.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: zwaag dat mond is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Hey, allemaal luisteren, we muziekken boor. Hij zingt er ten in te gelokker dood. En hoe het niet kroon, wat een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boone.

Nathan.

0: A volonté!
1: Tézes Radio Kamil!
2: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met

0: Lunchneers vrouwen.
1: Tijdens Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.